0: Luister nog een pikkie, dat stories niet zijn likkies. Iets voor allemaal, wat voor jou is een pot radio.
1: U is ingeschakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.

En dit was Neil Diamond met Beautiful Noise. En jy word uitgenooi om volgende week te luister na ons speciale Kersfees uitgawe van Yesterday's Best, Gisterse Gunstelinge. En dis Hedy wat vir jy vandag sê, bly veilig tot volgende week.

0: pliks van julle met 'n reklameboodskap te bombardeer, gaan ons 'n pragtige, strelende stuk musiek speel. Dit laat die mens dink aan groen weivelde. Dik room, vars romerige melk, botter en kaas, vars van die plaas af. Dit herinner my. Klokhelder, nee. Vir die varsheid van suiwelprodukte direk van die plaas af.
1: Geniet het ding dong dag, Terry Bell.
2: From the generous soil of the Swartland comes the golden wheat we enjoy in Bokomo's Wheat Bix. Crunchy fresh Wheat Bix gives you all the nourishment of wheat germ and the essential roughage of bran. A Bokomo breakfast is pure grain from the Swartland.